0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de Nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom. En ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren. Maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.
6: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
7: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond. Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
2: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
3: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

Goedemorgen, luisteraars van Omroep IJsselmond. Hartelijk welkom bij het programma Cantilene. We beginnen met muziek van Frans van Soupé. Uitgevoerd door de Weenstaatsopera en onder leiding van Jozef Leo Gruber. En u hoort de ouverture Die Leichte Cavalerie.

Goedemorgen, luisteraars van Omroep IJsselmond. Hartelijk welkom bij het programma Cantilene. We beginnen met muziek van Frans van Soupé. Uitgevoerd door de Weens Staatsopera en onder leiding van Jozef Leo Gruber. En u hoort de ouverture Die Leichte Cavalerie.

Wij gaan verder met het Nationaal Philharmonisch Orkest onder leiding van Erik Hammerstein. En die voert muziek uit van Franz Schubert, Antrakte uit Rosamunde.

gaan verder met muziek van Robert Stolz. De Wiener symfoniker onder zijn leiding voert muziek uit, van hem geschreven, Wiener Café.

Luisteraars, we gaan verder in ons programma Kantilene met een gedeelte uit de opera Hänsel und Gretel, oftewel Hans en Grietje, een sprookje geschreven door Engelbert Humperdinck. Wat is er mooier voor twee kinderen dan een huisje van peperkoek te vinden? Als Hänsel en Gretel het bos in worden gestuurd om aardbeien voor het avondeten te zoeken, merken ze helemaal niet dat ze een betoverde wereld binnentreden, waar het avontuur en het grote gevaar op de loer liggen. Dit alles in de persoon van een bloeddorstige boze heks. Hoe komt het dat ze het bos in moeten? Wel, het eerste gedeelte, wat vertolkt wordt door Anneliese Rotenberger als Gretel en Irmgard Seefried als Hänsel. Hans en Gretel zijn ijverig geweest. Hänsel heeft bezems gebonden, Gretel heeft zitten naaien. En in het kleine huisje is het armoedroef. Om de knagende honger te vergeten maken ze samen plezier. Als moeder binnenkomt en hen betrapt bij het spelen is ze kwaad. In haar woede stoot ze een kan melk om. Nu is er helemaal niets meer te eten. Teleurgesteld stuurt ze haar kinderen weg. Ze moeten in het bos maar aardbeien gaan zoeken. Als vader thuiskomt raakt hij van streek, omdat hij weet dat er in het bos een boze heks woont die op kinderen uit is. Ze gaan onmiddellijk op pad om hen te redden.

We gaan verder met het volgende deel. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Dit duet is het meest bekende stuk uit deze opera. Broertje, kom en dans met mij. Ik geef je mijn handen, zijn gevel. En laat hem zien hoe het verder gaat. Met de voetjes, tap, tap, tap. Met de handjes, klap, klap, klap. Dan draai je heen en weer. En dan doen we het nog eens een keer.

0: Zoals hij als vader thuis komt, dan hoort hij dat Hansel en Gretel alleen naar het bos gegaan zijn. Hij schrikt ervan en vertelt zijn vrouw over een oeroude heks die daar woont. Ze lokt kinderen en ze vangt ze terwijl ze aan haar verleidelijk huisje van peperkoek knabbelen. Daarna stopt ze de kinderen in de oven en als er peperkoek van gebakken heeft, eet ze ze op. U hoort Walter Berry als vader en Grace Hoffman als moeder in het volgende gedeelte. Eine Hexe Stein alt. Een hele oude heks.
1: Eine Hex Stein alt.

Juist. Ik ben het zandmannetje, zo stelde Geest zich voor, die de kinderen toverzand in de ogen strooit, zodat ze kunnen slapen. Met slaap, kinderen, slaap zacht, wenst hij hen zoete dromen toe. Hensel en Gretje gaan slapen. Ze gaan op het zachte mos liggen en vallen in slaap.

Alt hocus pocus heksentjes. De heks heeft Hansel en Gretel met haar toverstaf verlamd en betovert ze met de spreuk hocus pocus heksentjes. Het uiteinde van de toverstaf gloeit en hypnotiseert de kinderen. Hup, erin, beveelt ze, en ze schopt Hansel de kooi in. U luistert naar het volgende gedeelte. De heks wordt uitgespeeld door Elisabeth Hungen.

Hoera, de heks is eindelijk dood, jubelen broer en zus. Nu ze mors dood is, willen ze hun buikje rondsnoepen van het huisje van Peperkoek. Hand in hand maken ze een ronde dans om het huis. De oven begint te kraken en ontploft. Alle Peperkoekkinderen komen weer tot leven in dit prachtige sprookje van Hänsel en Gretel van Enkelband Hubbedink. U hoort Joeg Hai, Nun is die Hekse dood, Anneliese Rotenberger en Irmgard Seefried.

0: nur die artigen Kinderlein. Wo mögen die wohl hergekommen sein?
1: Wir gaan luisteren naar het laatste fragment Vatermoeder. Irmgard Seyfried als Hensel, Anneliese Rotenberger als Gretel en de vader Walter Berry en ook hoort u het koor, de Wiener Sängerknaben. Want dit alles wordt uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van André Kluitens. En u hoort het laatste verhaaltje. Vader, moeder roepen Hensel en Gretel als ze hun ouders terugzien. Twee jongens trekken de heks als een enorme peperkoek uit de oven. De vader is blij dat het kwade niet langer van lange duur is. En als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Iedereen is blij en de kinderen dansen in het rond van vreugde.

En ze hebben kunnen luisteren naar de opera Hänsel und Gretel, tenminste enkele fragmenten ervan. Een prachtig sprookje was het allemaal wel bekend. We vervolgen ons programma Cantilene, want we zijn er weer bijna aan het eind gekomen, met Wiener Bloeds van Strauss junior, uitgevoerd door John Woodhouse uit 1969.

Fijn dat u geluisterd hebt naar Cantilene, het wekelijks programma met licht klassieke klanken. Wij hopen dat u genoten heeft van de uitzending. Volgende week bent u weer van harte welkom om 9 uur bij Radio IJsselmond. De samenstelling en presentatie was in handen van Jan Huls.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij RTV IJsselmond. Wat fijn dat u weer hebt afgestemd op het programma Lichtstralen. Het is donderdag 24 september, even na tienen. En we staan weer aan het begin van een nieuw uur Lichtstralen. We heten u van harte welkom. Blij en dankbaar zijn wij dat wij dit uur voor u mogen verzorgen. En dat doen we samen met Karel Vinken, onze technicus achter de schuiven en knoppen. Mijn naam is Ineke Overstegen. We beginnen deze Lichtstralen met het lied Wie maar de goede God laat zorgen, gezongen door een groot samengesteld koor. Het tweede lied is Van u wil ik zingen. En dat wordt gezongen door het Urkermannenkoor Halleluja.

We gaan nu luisteren naar Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Gezongen door het Christelijk Mannenkoor Laudate uit Barneveld.

Het volgende lied is Nader mijn God bij u. Dit wordt gezongen door Jubilate Deo uit Woudenberg. En als ik dan Jubilate Deo hoor, dan moet ik aan vroeger denken. Want ik heb ooit op dat koor gezeten. Ik ben namelijk in Woudenberg geboren. En ik houd heel veel van muziek toen al. Het nieuwe nummer waar we naar gaan luisteren is Leg maar stil je hand in zijn handen. Met koor en solist Hans van Blijderveen.

0: nu kunt u luisteren naar de meditatie.
1: Goedemorgen, luisteraars. Als inleiding lees ik u Psalm 145. Het is een loflied op de grootheid en de goedheid van de Heere. Een lofzang van David. Mijn God en mijn koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Ze zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Ze zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Ze zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere, uw gunstelingen zullen u danken. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen. Goedertieren in al zijn werken. De Heere is allen nabij die hem aanroepen. Allen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heere bewaart allen die hem liefhebben. Maar alle goddelozen vaagt hij weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Tot zover Psalm 145. De titel van de overdenking vandaag is God zij met ons. U weet wel, vroeger een bekend randschrift op Nederlandse munten. Het randschrift diende om fraude tegen te gaan, bijvoorbeeld om het afveilen van de randen van kostbaar zilver en goudgeld tegen te gaan. Afveilen maakt de munt minder waard. Eigenlijk is het gewoon diefstal.

En natuurlijk was dit strafbaar. De tekst moest afschrikwekkend werken. Tegenwoordig hebben we steeds minder geloof in het woord van God. Meningen zijn belangrijker geworden. Uitleggingen worden een beetje aangepast. Meer eigentijds en zo. De scherpe kantjes ervan afgehaald. Niet meer van deze tijd, toch? Maar menselijke inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Afveilen maakt de munt minder waard. Eigenlijk is het gewoon diefstal. Maar dat geldt dan toch zeker ook voor Gods woord, de Bijbel. Wat zegt Gods woord u, heel persoonlijk? Wat doet het met u? Ontdek wat de Heilige Geest ons aan hulpmiddelen geeft om te kunnen geloven. Kom erachter dat het woord van God waakt over je innerlijk en oordeelt over de zonde. Nee, niet de 10 geboden. De Heilige Geest laat het ons weten. Dat stemmetje, weet u wel. Daarom mogen we nooit de fout maken om het woord van God te bekritiseren of eigentijds aan te passen. Want de gevolgen zijn dan fataal. Niet jij, niet u moet het woord van God beoordelen, maar het woord van God moet u, jou en mij beoordelen. Je hoort wel eens zeggen dat als je je eigen hart maar volgt, dan komt het wel goed. Maar is dat ook zo? Wat zegt Gods woord? In Jeremia 17, vers 9 en 10 laat Jeremia geen spaan heel van die stelling. Daar lezen we: arglistig is het hart boven alles, ja, ongeneeslijk ziek is het. Wie zal het kennen? Als je Gods woord leest, komen als vanzelf zonden en ongeloof aan het licht. Dat doet de Heilige Geest. Het zijn geen dode letters. Het woord van God is levend, omdat dit woord het woord van de levende God is. Hij heeft aan Israël levende woorden gegeven. Zo lezen we in Handelingen 7, vers 38. En het woord is ook krachtig. Het zijn niet holle woorden van mensen zonder inhoud. Het is waardevol. Het werkt in u die gelooft. Want wij hebben deel aan Christus gekregen als wij de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Lezen we in Hebreeën 3, vers 14. En hoe bijzonder is dat? Het is de Heer Jezus die wil. Het is zijn wil, hè? Dat mensen toegang hebben tot het eeuwig leven en tot kennis van de waarheid komen. Er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen. Christus Jezus. Zo lezen we in 1 Timotheüs 2, vers 4 en 5. Wij, u en ik, wij hebben een grote hoge priester die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Zijn graf is leeg. De Heer Jezus als grote hoge priester. Het is voor ons gemakkelijk om aan Christus te denken als die majestueuze, krachtige figuur in de hemel, onaangedaan door wat er in ons leven gebeurt. Maar Hebreeën 4, vers 14 en 15 schetst een heel ander beeld. De Heer wordt hier terecht de grote hoge priester genoemd. Iets dat nooit van enige hoge priester in het Oude Testament is gezegd. Jezus, de vernederde mens op aarde die in al onze benauwdheid, die als de Zoon van God met al de zijnen mee kan lijden. Heb je ooit nagedacht over het feit dat Jezus met jou meeleeft? God is niet afstandelijk, koel en onverschillig. Hij bekijkt jou niet met een minachtende blik. Integendeel, hij is met ontferming behogen, barmhartig en genadig. Leer van de grootste evangelist uit het Oude Testament, Jesaja. Lees wat er staat in Jesaja 63, vers 9, waarbij het gaat over God en zijn volk. Hij zegt er iets heel bijzonders. In al hun benauwdheid
was hij benauwd. Hij was benauwd. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Als jij als u leidt, leidt God met je mee. Hij is niet onbewogen. Hij is niet onverschillig. Hij heft je op. Hij draagt je. Christus leed niet als God, maar hij die leed was God. Psalm 145, vers 8 en 9, we hebben het gelezen. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. God leeft met je mee. Hij verlangt ernaar jou zijn barmhartigheid te geven. Dat is het barmhartige, met ontferming bewogen en genadige hart van God. Neem deze waarheid vandaag voor jezelf aan. Vertrouw erop. God houdt zijn beloftes. Hij kan geen onwaarheid spreken. Je mag rekenen op zijn medegevoel. Hij is immers met ontferming bewogen, barmhartig en genadig. Je mag altijd vrijmoedig gaan naar de troon van Gods genade. Hebreeën 4, vers 16. Christus vertegenwoordigt je bij de Vader en daarom is God je welgezind. Nader gerust tot God en hij zal tot u naderen. Hij steekt zijn rechterhand uit naar u en trekt u naar zich toe. Neem de toevlucht tot de troon van genade in het besef dat als God je niet helpt, je anders zult falen. En dan zie je ineens weer dat God veel groter is dan ziekte, dan gebrek, dan ouderdom. En dat de Heer Jezus bij je is. God zij met ons. Hoe heerlijk is het zuivere, complete woord van God voor al de zijnen. Veil daar nou niets van af en voeg er ook niets aan toe. Blijf in zijn vrede. Want weet u, Johannes 3, vers 36 zegt een krachtig woord. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Amen.

We gaan nu luisteren naar Geprezen zij de Heer, gezongen door verschillende koren. Hierop aansluitend zingt het Urkemannenkoor Halleluja, de storm.

We naderen alweer het eind van deze lichtstralen. We luisteren tot slot naar Psalm 25, gezongen door Jubilate Deo. En dan eindigen we met het lied Nieuw Jeruzalem, gezongen door samengestelde koren.

Dit was dan weer een uur lichtstralen. Wij hopen dat u ervan genoten hebt. Na het nieuws en het weer kunt u luisteren naar Muziek op Verzoek. Karel Vinke en ik groeten u en hopen u een volgende keer via de radio weer te ontmoeten. En niet vergeten, wees een lichtstraal voor de ander.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

Goedemorgen luisteraars, we hebben weer een nieuwe aflevering van Muziek op Verzoek voor u. De medewerkers zijn vandaag Henk Westendorp Techniek, Jan Huls aan de telefoon en Henny Huls achter de microfoon. Wij nemen uw verzoeken graag aan op telefoonnummer 038-33-22-088. Wij draaien graag een verzoek bij verjaardagen of andere feestelijkheden, maar ook bij ziekte of zorgen kan een lied zoveel steun geven. Maar voor uzelf kan natuurlijk ook altijd. Dus pak de telefoon en wij doen ons best voor een mooi programma. Hoe meer u belt, hoe mooier het programma. 038-33-22-088. Ik heb vandaag weer een gedicht voor u. En daar staat boven, in zijn kracht. Als je moe bent van het altijd maar moeten, zoek dan je rust aan Jezus' voeten. Lees in Gods woord en denk erover na. Is dit wat God vraagt, hoe ik in het leven sta? Ga je weg met Jezus zelf, spreek in je hart tot hem. Ook in je dagelijks werk, dan hoor je zijn stem. Dan ga je beseffen, niet in eigen kracht, want hij is mijn alles, van wie ik het verwacht. Voor u wordt nu het lied gezongen, ik ga in de kracht van de Heer.

Ons eerste verzoek vanmorgen komt uit Kampen. En het is van de familie uit Kampen. En het is bestemd voor Jaap en Jenny Nieuwenhuis. En het is een hartelijke groet, maar ook een bemoediging. En ze hebben gevraagd om het lied Laat het zien. En het wordt voor u gezongen door Musica Religiosa.

Ik heb hier een verzoek van Ali. En Ali vraagt voor alle luisteraars in Geenemuiden een lied aan. En dat doet ze als groet en bemoediging voor iedereen. En dat is Psalm 116 en dat wordt voor u gezongen door het Hollandkoor.

Pia van Delden heeft een lied aangevraagd voor alle leden van het hervormd kerkkoor. Want die leden gaan morgen op reis, een hele mooie concertreis gaan ze maken naar Dresden, waar ze ook gaan zingen in de Mariakerk. Dus en dat is een prachtige kerk, dus het zal vast heel erg mooi klinken. Ze wens jullie een gezegende reis toe. En dat doet ze met het lied Groot is de Heer. En het wordt voor jullie gezongen door kinderen.

Ik heb hier een verzoek van Corrie Mulder. En die heeft een lied aangevraagd voor alle reizigers van de KBJ. Want jullie gaan binnenkort vertrekken, heb ik begrepen. En ze wil jullie een hele fijne reis toewensen. Maar het lied is in het bijzonder voor Jacob Hoogstede, want die kan wegens ziekte niet mee. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Lichtstad met uw parelpoorten wordt voor u gezongen. En ook wij wensen jullie een hele fijne reis toe. En het wordt gezongen door het mannenkoor uit Dronten.

Door het koor Zingend Getuigen is een lied aangevraagd voor de jarigen. En in dit geval is dat Tony Kuiper. Ze wil jou daarmee van harte feliciteren. En dat doet ze met het lied Psalm 24. En ze wenst een fijne dag toe. En het wordt natuurlijk gezongen door het koor Zingend Getuigen. Maar dit lied is ook aangevraagd door de PCOB uit Kampen. En wel voor mevrouw Van Dijk van Enk uit de Beieringstraat 2. Want mevrouw Van Dijk, u bent op 20 september jarig geweest. En daarmee wil de PCOB u nog van harte feliciteren. Psalm 24 wordt voor jullie gezongen door Zingend Getuigen.

Gerry en Gerrit Stoffer hebben een lied aangevraagd als hartelijke groet voor Hendrika van Dijk. En dat lied, dat is Er is een dag. En dat wordt voor jou gezongen, Hendrika, door Nederlands Zingt.

Het volgende lied is aangevraagd door de PCOB uit Kampen. En het is bestemd voor mevrouw Van den Berg Dekker uit de Apeldoornse straat 44. Mevrouw Van den Berg, u was op 20 september jarig. En daarmee willen ze u nog van harte feliciteren. En ze hopen dat u een hele fijne dag hebt gehad. En dat doen ze met het lied Als ik eens zal gaan door de Gouden Poort. En dat wordt voor u gezongen door het koor Stereo uit Geenemuiden. MUZIEK

Het volgende lied is aangevraagd door de PCOB uit IJsselmuiden. En het is bestemd voor mevrouw Hup Plender uit de Laanzicht 67. Mevrouw Hup, u was gisteren jarig. En daarmee willen ze u van harte feliciteren en hopen dat u een hele fijne dag hebt gehad. Het lied O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, wordt voor u gezongen door Deo Cantemus uit Rotterdam.

heb ik hier weer een jarige van de PCOB in Kampen. Mevrouw van der Snee, u was op 22 september jarig en u woont in de Wederiklaan op kamer 124. De PCOB uit Kampen wil u nog van harte feliciteren met deze mooie dag. En dat doen ze met het lied Op bergen en in dalen. Ja, overal is God.

Dan heb ik hier weer een verzoekje van de PCOB uit IJsselmuiden. En dat is bestemd voor de heer R. van Spijker van de Bisschop Zwetering 32. Meneer van Spijker, u was gisteren jarig en daarmee willen ze u nog van harte feliciteren. En we hopen natuurlijk dat het een mooie dag is geweest. Psalm 8 gaat het mannenkoor uit Harde voor u zingen ter gelegenheid van uw verjaardag.

Het volgende lied, dat komt weer van de PCOB uit Kampen. En dat is bestemd voor mevrouw Habeck Otte Gosselink aan de Burgwal 45. En u was gisteren jarig en daarmee wil de PCOB u nog van harte feliciteren. En zoals gebruikelijk hopen we natuurlijk dat u een fijne dag hebt gehad. De avondzang wordt nu voor u gezongen door het Rehobotkoor.

Het volgende lied komt ook van de PCOB uit Kampen. En het is bestemd voor de heer Nijhoff in de Wederiklaan 2 en kamer 414. Meneer Nijhoff, u was gisteren jarig en daarmee wil de PCOB u nog van harte feliciteren. En we hopen natuurlijk dat u ook een hele mooie en fijne dag hebt gehad. Ze doen dat met het lied Heer Wees Mijn Gids en het wordt voor u gezongen door het Hervormde Zangvereniging Fox Jubilans.

We zijn alweer aan het eind van ons programma gekomen. En ik wil u heel hartelijk danken dat u weer naar ons geluisterd hebt. Wij hebben met plezier dit programma gemaakt. Het was lekker vol en we hebben nog één verzoek voor u. En dat komt van de PCOB uit Kampen. En dat is bestemd voor mevrouw Bulthuis Triesenberg, Marines Postlaan 96. Mevrouw Bulthuis, u bent vandaag jarig. En daarom willen we u graag feliciteren met deze heugelijke dag. Geniet ervan. Ik wens jullie allen een goede week toe en we hopen elkaar volgende week weer te ontmoeten. Het lied wat we voor u gaan draaien is Elk Uur, Elk Ogenblik en het wordt voor u gezongen door het koor Crescendo.

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Til mampjen Jons, til Grosja mi brak,

Hörst du det störmin kind? Dat is de weste wind. En achter Börkum is een visserschip in nood. Als du straks slipst, mijn kind, dan zingt de weste wind. De vrouw van Zeeman brengt haar kind allinnig groot. Ter munter ziel, du met die mooie, mooie hoom. Met die genoten en de lucht van puf en teer. Daar staat de strijd om het bestaan op zeemans graven. En als nou stormt, zing ik dit visserslaadje weer.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.

0: luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
1: Non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond. Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: En die heet jullie weer hartelijk welkom in de country. En dat ging er gelijk stevig aan toe. Met deze song van Ian Mansick van zijn spiksplinternieuwe album The Mountain Goat. En je hoorde Geronimo. En in deze song heeft de hoofdpersoon jarenlang zich verstopt en afgeschermd. Maar nu stort hij zich letterlijk in een oude Apache-grot, zoals ze dat noemen. Hij heeft een ontmoeting met een leuke dame. En hij probeert niet alleen proberen, maar hij stort zich gewoon in de liefde. En dat is een song die hij in een soort van nieuwe stijl, een beetje anders dan zijn voorgaande albums, heeft opgenomen. Een prachtig verhaal, Geronimo. En vol beeldspraak en een heerlijk uptempo nummer om de show mee te beginnen. En welkom terug, lieve mensen, een aantal paar weken ben ik eventjes afwezig geweest, maar ik ben er weer met een kerstverse nieuwe aflevering. En de volgende song, die is ook een beetje off the road. Oftewel, off road. Je gaat luisteren naar Brad Paisley.

En in aansluiting op Brad Paisley, die off-road ging, hoort je een prachtige song van Brad Kissel. Hij komt uit Canada, maar hij heeft ook al een prachtige carrière met heel veel schitterend materiaal, met songs die over het algemeen echt ergens over gaan. En in dit geval Everything in the Rearview. Oftewel, we kijken eens eventjes terug hoe ons leven geweest is, wat we allemaal beleefd hebben. In de kinderjaren dat ons vader een beetje pist was op ons. En wat we verder meegemaakt hebben, ook in de liefde, meisjes leren kennen. Nou, daar ging deze song over. En terugkijken, dat betekent leren van het verleden. In ieder geval kun je het niet meer terugdraaien in die tijd. Dus dat is wel een belangrijke les die hij meegeeft aan ons. Brad Kissel uit Canada. Prachtig. En de volgende song is van haar kerstverse nieuwe album van Dan en Shay. En deze song die heb ik al vaker gedraaid. Dus als het goed is, hebben jullie deze ook al gehoord. En het is de titelsong van het album Young. Time.

En als je wel eens in Tennessee bent geweest in dit jaargetijde, dan weet je wat dat betekent. Als de crickets sing in the trees. Je hoort dan van alle kanten en hoor je dat geluid en dat stopt niet. En ja, dat hoort echt ook bij die staat Tennessee, die deze Dolly Parton, die helaas niet meer onder ons is, voor ons heeft achtergelaten. Net als heel veel andere songs. My Tennessee Mountain Home. En dat is ook de titelsong van dat album van haar. En ja, ik kan er eigenlijk geen genoeg van krijgen, want door haar overlijden is haar muziek weer enorm in de belangstelling toegenomen. En dat heb ik ook wel weer gezien in de verkoopcijfers, in de streamingcijfers. En ja, er is veel meer aandacht weer voor deze muziek. En ik begrijp wel waarom. Want het is allemaal muziek uit het leven gegrepen. En dat gaat ja, van links naar rechts en van boven naar onder. En ja, we kunnen daarvan leren. En ook de volgende is weer zo'n song. Je gaat luisteren naar een song van het album Dandelion van Ella Langley. In dit geval zingt ze het samen met Miranda Lambert. Butterfly Season.

Nou, onder leiding van de bekende producer Buddy Cannon heeft zijn succes is naar grote hoogten gestegen. En ik heb het over Kenny Chesney. En je hoorde de titelsong van het album No Shoes, No Shirt, No Problems. Oftewel, zit lekker aan het strand, geniet van het weer en zet even de problemen van je af. En ja, dat is echt ontspannen. En als je dan op het hoesje kijkt aan de achterkant van het album, dan zit hij daar echt als een soort zoutzak. Zit hij daar in een oude stoel en ja, hij... Ja, verbeeld toch wel even een zorgeloos leven. Nou, zal dat wel niet helemaal zo zijn. Maar ja, het geeft wel een mooie illustratie van waar dit album over gaat. No shoes, no shirt, no problems. En ja, ik ben toch wel liefhebber van zijn muziek geworden in de loop van de jaren. Want ja, die Buddy Cannon, die weet het wel te brengen hoor, en te maken. En ja, we hebben een hele afwisselende rij met muziek. Want ik heb nu een heel vrij nieuw album uit 2023. Maar ik kende het helemaal niet. Maar ik kreeg het aangedragen door mijn platenbaasje. En hij zegt, die moet je eens luisteren. Dat is leuke muziek. En ik kijk in het hoesje. En ik zie onder andere als medewerker op dit album Jeff Taylor. En hem heb ik meerdere keren mogen ontmoeten en mogen spreken. En ja, dat hij is zo getalenteerd op de toetsen. Hij kan fluit spelen.

0: I'm driving.
1: Ja, prachtig hoor. Je hoorde Jenny Owens. En een beetje een uitstapje uit de country. Maar wel een prachtige tekst. En give thanks for everything. En de volgende song is van het nieuwe album van Ernest. En dat album dat kreeg ik toevalligerwijs in handen. En Ernest die leerde ik eigenlijk kennen van de Cadillac Sessions. En hij is betrokken bij de grote successen van Morgan Wallen. Maar hij heeft ook een carrière van zichzelf voor. En dit is ook leuk. Time is a thief. Wat zeg ik leuk? Is prachtig.

kenners die hebben hem vast herkend, want je hoorde hem samen met Lucas Nelson. En daardoor met Jesse Daniel. Mayo en de Mustard.

albums van Jesse Daniel. Die staan boordevol dit soort honky-tonk music. En hij schrijft aan de luisteraars in dit album, tenminste ik lees even een deel daarvan voor, Let It Go of Anything Holding You Back. Holding You Down or Darkening Your Skies. Oftewel, vergeet even alles om je heen en verdiep je in de muziek en verdrink daarin. To me, that is a big part of what this record embodies. An exodus from the ties that bind, be they physical, geographical or mental. Whether you are free as a bird or locked up in a prison cell, it makes no differences. This one is for you. It's time to be rolling on. Zo is dat. Niet vasthouden aan het verleden, genieten van het moment en plannen maken voor de toekomst. En ja, deze muziek die ligt mij ook na aan het hart, hoor. Rolling On heet het album. En het is een album uit, moet ik even kijken, kan ik dat zo zien? Ja, dat kan ik wel zien. 2020. Dus uit de coronaperiode. Dus daar heeft het ook zeker mee te maken. En we gaan door met Gretchen Wilson, Redneck Woman.

Nou jongens, jullie horen het wel ineens. Een heel andere muziek. Dus blijkbaar is er iets in de opname niet goed gegaan. Excuses daarvoor. Maar we gaan gewoon door en blijven genieten van de muziek.

0: ging niet helemaal lekker met dit nummer. Maar ja, het is toch mooi afgerond, lijkt mij. Gretchen Wilson. En dan door met Gord Bamford. Lekkere, rustige, slome muziek. My daughter's father.
1: Human nature, tugging at my sleeve. It gets me thinking too much about what I'm supposed to be. I keep aiming higher.

0: Nou, is toch de mooiste muziek die er is. Prachtig weer. My daughter's father. Hoe bedenk je het? Ik vind het echt prachtig. En ik hoop jij ook, want daar gaat het ook allemaal om.
1: Country hoor je hier.
0: Zeker, ook de volgende met Leanne Womack.

uit 1997 van een titeloos album van Leon Womack hoorde je deze overbekende song Never Again, Again. En op dit album staat ook een hele leuke song die ik ook wil delen met je. A Man with 18 Wheels.

Nou, dan weten we dat ook weer. I love a man with 18 wheels. Ja, dat is wat hoor, mensen. En dan zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur. En we gaan eruit met een song van Heather Miles. Een oude song van Charlie Pride heeft zij opnieuw ingezongen. Oorspronkelijk komt hij uit 1971, maar zij heeft in 1998 heeft zij een mooie cover ervan gemaakt. Kiss an Angel, good morning.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

En we zijn onderweg in de country, uurtje nummer 2. En we hoorden een heerlijke western swing song van George Strait, Ace in the Hole. En laat dat nou ook de naam van zijn band zijn, de Ace in the Hole Band. Of dat met elkaar te maken heeft, dat weet ik niet. Ik zal er nog eens een keer in duiken. Misschien heeft dat wel raakvlakken met elkaar, dat weet ik niet. Maar dat gaan we eens eventjes uitzoeken. En je kunt het nummer terugvinden op het album Beyond the Blue Neon. En daar staan nog meer mooie nummers op. Oh Me, Oh My Sweet Baby. Oh, wat is dat western swing toch leuk.

Je hoorde Tanya Tucker uit 1991. En de volgende song, dat is ook iets heel erg leuks. Het is Marty Stewart. En die geeft zijn geheel eigen draai aan het Jim en Jesse number Airmail Special. En dat is een bluegrass song. En hij heeft ook wel zijn voeten in de bluegrass traditie staan. Maar hij geeft er zijn eigen draai aan. En daar gaan we nu eens eventjes naar luisteren. De Airmail Special van Marty Stewart.

0: Je luistert naar In The Country. In samenwerking met diverse lokale omroepen is dit de country artiest van de maand.
1: The Legend, 650 AM, WSL.
2: Met Mark Chestnut. Running out of ways to say I love you.

Nou, als dat geen country is, dan weet ik het ook niet meer. Running out of ways to say I love you. Oftewel, op welke manier ik het ook wil zeggen, ik weet het niet meer, maar ik hou zo van je. Nou, ik vind het prachtig. En op datzelfde album van Mark Chestnut staat ook een hele mooie samenwerking, samen met Tracy Lawrence en Joe Diffie. En die wilde ik je niet onthouden. Rocking the Roadhouse Down.

0: country hoor je hier.
1: En nu even de rust opzoeken van Trisha Yearwood. Van haar album Jasper County.

Wat een prachtige song. Deze van Trisha Yearwood, The Georgia Rain. En ik lees even een paar regels voor van deze song. The Georgia Rain on the Jasper County Day couldn't wash away the way I loved you to this day. The old road's paved over now. Nothing here is the same. Except the Georgia rain. Dus alles is veranderd, maar ja, de regen blijft hetzelfde. Couldn't wash away the way I loved you to this day. Just you and me down the red dirt road. Nothing in our way except for the Georgia rain. Ja, dat is natuurlijk poëtisch, maar ja, ze zingt er prachtig over. En het gaat natuurlijk ook wel over haar leven en vroeger waar ze vandaan kwam en wat ze daar allemaal beleefd heeft. En ja, dat vind ik prachtige country songs. En er wordt eigenlijk veel te weinig gedraaid en veel te weinig aandacht aan gegeven. Nou ja, dan doe ik het maar. En de volgende song, dat is ook een prachtige samenwerking hoor. Dit is de Pistol Annies met de Housewife's Prayer.

Luke Bryan. Een schitterende nieuwe song, Praying by the Rules. Waarin hij zegt van ja, ik doe niet alles volgens de regels. Ik ga niet altijd naar de kerk, naar de Southern Baptist pew. Ik zit niet in die banken daar. Maar ja, ik hoop dat je me wel hoort en daar vertrouw ik ook op. En dat is het gebed wat Luke Bryan zingt in deze prachtige song. Echt heel erg mooi. En de volgende song is eigenlijk ook een Sophie, een song of faith and inspiration. Je gaat luisteren naar Her, The Kids and Jesus. Van het nieuwe album van Dan & Shay.

Ja, je hoorde drie songs van George Jones samen met Melba Montgomery. En sorry dat ik er even doorheen sprak. Maar je hoorde eerst de Living on Easy Street. Vervolgens Long Walk of a Tall Rock. En als laatste de Everybody Oughta Sing a Song. Ja, dat is wel zo. We moeten allemaal ons liedje meezingen. En we gaan door met een prachtige song. Een mooie samenwerking van Dolly Parton samen met Alison Krauss. En dit is van een album, een tribute album aan Roger Miller. The Last Word in Lonesome is Me. Denk daar maar eens over na.

0: always love you.
1: Soms heb je van die songs die je haast nooit meer hoort. Dit is zo'n vergeten juweeltje.
2: The Sisters of Mercy van Emmylou Harris en Linda Ronstadt.

Wat is dit prachtig. Twee stemmen, een eerste en een tweede stem die samenvloeien in een prachtige song, Sisters of Mercy. Lang niet gehoord, maar ik weet zeker dat ik daar meerdere luisteraars een groot plezier mee doe. En dan gaan we nog even naar Austin, Texas. En daar komt onder andere vandaan de Lucky Tumbling Band. En dit album dat trok ik even willekeurig uit het kastje. Maar ja, deze song Ain't No Piece of Cake. Lekker.

Eigenlijk ook lekkere western swing. Deze Lucky Tumbling Band heb ik niet vaak uit het kastje gehaald. Maar nu heb ik het toch weer eventjes te pakken. En toch wel lekker om weer naar te luisteren. En we gaan afscheid van elkaar nemen. Want de 2 uur zitten er al bijna weer op, helaas. En je gaat eerst nog luisteren naar Miranda Lambert. Met haar bekendste song, denk ik wel. Signature song. The House That Built Me. En daarna nog een song van Michael Martin Murphy. Maar ik neem afscheid van je. Bedankt voor het luisteren. En ja, ik weet bijna zeker, volgende week ben je er gewoon weer. The House That Built Me. Doei doei.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Tweesprong. Voor de derde week op rij ga ik zomerse liedjes draaien. Nummers die ook genoemd zijn, maar buiten de boot gevallen zijn, omdat iedereen maar twee favorieten door mocht geven. En als extra dan toch deze week. En er was ook een luisteraar die zich afvroeg of ik mijn favoriete zomerliedjes ging laten horen. Wel, deze week komen mijn guilty pleasures voorbij en ik hoop dat jullie er net zoveel plezier aan beleven als ik. Geniet van een uur lang zomer op je radio. In 1986 zat ik voor de tweede keer in de vijfde klas van de HAVO. En een klasgenoot van mij had een drive-in discotheek. De apparatuur daarvoor had hij in een kamer op de begane grond staan van zijn ouderlijk huis. Ze woonden aan de rand van Epe in de bossen, dus de muziek kon op volume. Voor zijn drive-in disco kocht hij elke week de nieuwste 12-inch singles. En ik mocht een keer een mixtape komen opnemen bij hem thuis. En in die kamer stonden het mengpaneel, de platenspelers en de grote boxen, de platen in bakken. Het was een waar walhalla voor mij. Maar ja, ik was toen nog te verlegen om mij met zulke dingen bezig te houden. Maar die middag heb ik met hem ontzettend veel plezier gehad om die mixtape te maken. En daar stond ook de band op die mijn latere favoriet is geworden, de Pet Shop Boys. Maar ik was in de zomer helemaal weg van Sandy Martin met People from Ibiza.

0: E.G. Daily met Say It, Say It, een nummer uit 1986. En mocht je je nou afvragen waar E.G. voor staat, nou, dat staat voor Elizabeth Guthman, haar geboortenaam. Ze is in Amerika vooral bekend als stemactrice. Daarna speelde ze in diverse films en tv-series een rol. In Europa is ze vooral bekend van haar enige hit Say It, Say It. De volgende track is een nummer die de vorige twee afleveringen niet gehaald heeft. Rammstein met Zonne. En deze is niet aangevraagd door Martin Orten, maar is een suggestie van Dita Nieuwenhuis. In de videoclip bij dit nummer zijn de bandleden dwergen die werken voor de aan goud verslaafde Sneeuwwitje.
1: 1, 2, 3.

Ja, en in de tweesprong hoor je de liedjes natuurlijk helemaal. Kid Rock met All Summer Long. Een mashup van de nummers Werewolves of London van Warren Zevon. En Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. De track All Summer Long gaat over een jongeman die met zijn eerste liefde in 1989 voor het eerst op zomerkamp is, waarbij ze verliefd worden in het nummer Sweet Home Alabama. Jaren later denkt hij nog steeds aan haar terug bij het horen van dat nummer en verlangt hij ernaar haar weer terug te zien. De muziek van La Isla Bonita is oorspronkelijk geschreven door Bruce Gage voor Michael Jackson's album Bad. Die ziet er echter niks in en nadat Madonna en Patrick Leonard de tekst bij de muziek hebben gemaakt, komt het terecht op het album True Blue van Madonna. Aanvankelijk zou de single alleen in Amerika uitgebracht worden, omdat Michaela het namelijk eerder als cover uitbracht in Europa. Michaela komt in januari 1987 tot plek 29 in de top 40. Madonna staat vanaf 11 april 1987 13 weken genoteerd met La Isla Bonita met als hoogste positie nummer 2.

favoriet zomerslied van Germa, Papa Chico van Tony Esposito. Dit nummer staat in de zomer van 1987, 3 weken op nummer 2 in de top 40. Een ander bekend nummer van hem is Kalimba de Luna, die echter niet verder komt dan de tipperaden. In Nederland is er daarna niks meer vernomen van Tony Esposito op muzikaal gebied. Gelukkig hebben we de zomerse herinnering aan Papa Chico nog. En de volgende tweesprong is gevuld met favorieten van mij. Te beginnen met de Zwitserse artiest die in Nederland in de eerste helft van de jaren 90 verschillende hits had en daarna uit beeld verdwijnt. Gelukkig ben ik hem nooit uit het oog verloren. Hij maakt nog steeds muziek en treedt ook nog steeds op. In 2026 gaan we naar The Great Adventure Tour in Oberhausen. Ik heb het over DJ Bobo en hij had in 1994 een grote hit met Everybody.

DB Boulevard met Point of View. De vocalen zijn van Mooney, die later onder haar eigen naam een aantal albums en singles uitbrengt. Point of View bevat een opnieuw opgenomen versie van het nummer Heatwave van de Franse band Phoenix, die het lied uitbracht als single in 1999. En dit waren twee nummers die vallen bij mijn favorieten voor de zomer. 43 jaar geleden stond er in de zomer van 1982 ook heel veel mooie muziek in de hitlijsten. De top 3 van die week is als volgt. Van 8 naar 3 gestegen, Frida met I Know There's Something Going On. Op 2 blijven staan, F.R. David en Words. En op nummer 1 blijven staan, André Verduin met de dubbele A-kant Bim Bam en Als Je Huilt. Die week komt Fantastiek nieuw binnen op plek 33 met het nummer Costa Blanca.

Op 4 september 1982 zakt Toto met Africa van 4 naar 10 in de enige echte top 40. Het nummer staat dan al 8 weken in de hitlijst en zal 3 weken later verdwijnen. De zomer van 1982 is dan voorbij. Er is nog tijd voor een verrassing in dit programma. De volgende liedjes komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het zijn namelijk nummers die luisteraars graag willen horen. Omdat ze al aan hun maximum 2 nummers zaten, konden ze niet meer doorgegeven worden. Maar stiekem heb ik ze wel genoteerd. In de app zijn deze nummers wel genoemd namelijk. Ik begin met The Pogues en Summer in Siam.

0: tweede liedje dat nog genoemd werd is de anti-summer song van de Decemberists. Dit is een Amerikaanse indie rockband uit Portland, Oregon. Hun teksten gaan vaak over historische gebeurtenissen en folklore. Tijdens optredens voert de band vaak nagespeelde zeeslagen en andere eeuwenoude gebeurtenissen op die van regionaal belang zijn geweest. En ja, zo zijn we bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van de Tweesprong. Ik hoop dat ik nog één liedje, zal een klein stukje ervan kunnen laten horen. En dat is een liedje van New Shoes. Het echtpaar John Smith en Valerie Day uit Oregon brengen in 1985 onder deze naam de single I Can Wait uit via Poolside Records. Het nummer doet aanvankelijk maar weinig buiten de stad Oregon tot de single in Nederland terechtkomt bij Injection Records. Dit label laat een remix maken door Peter Slaghuis. En deze remix is bijzonder populair in de clubs van New York. I Can Wait wordt opnieuw uitgebracht als de Dutch remix en ontwikkelt zich tot een wereldwijde hit. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Goed weekend en graag tot de volgende keer. Want dan ben ik er weer met de Tweesprong. En als laatste nummer...
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: Hey Carmen, draai eens een lekker plaatje.
1: Ik ben in mijn leven vele landen geweest. Waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feest.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de Nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.